0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Een halve eeuw nadat een groep pioniers vanuit de CM een dagcentrum uit de grond stampte voor een 40-tal volwassenen met een beperking, heeft Muilenberg in Turnhout grote plannen. Er komt een nieuwbouwproject in de schaduw van het Speelkaartenmuseum en de akte is inmiddels ondertekend voor de aankoop van een pand aan de Gratakker. We kiezen voor een project waarbij de cliënten deel uitmaken van de wijk en niet het gevoel krijgen dat ze in een instelling verblijven, zegt directeur Ine Roeland. De gemeenteraad in Biersen heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van 3 bestelwagens voor de Groendienst en de Wegendienst. Het is de 2e keer dat het dossier op de gemeenteraad komt, omdat er na de eerste oproep in maart van dit jaar geen offertes werden ingediend. Om verschillende redenen wordt er gekozen voor bestelwagens op diesel, schrijft schepen Ingrid van Genechten. Elektrische bestelwagens kunnen we niks mee, niet geschikt. Want wanneer er een hoog laadvermogen is en een groot trekvermogen nodig zijn, dan leveren die elektrische dingen helemaal niet genoeg energie. Laat dat duidelijk zijn.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt het vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge Rode Duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de Duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt het vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge Rode Duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de Duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.

0: wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Brinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.brinkpop.be.
2: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe contact. Containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stissus, telefoon!
5: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
6: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in

0: Eat-in en take-away Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
2: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is de afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk toch maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
5: Het is 8 uur.

Olivia Rodrigo was dat, een drop dead, beste vrienden. Goedemorgen, 8 uur geweest. Het is maandag. En ja, daar gaan we weer. Een nieuwe werkweek. Tyler, zometeen met Water. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt het vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge Rode Duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de Duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.

Reggie was dat een Bound to Be met Laura Tesoro. Dit zijn de hits bij Radio Noorderkempen met straks onder meer ook weer een leuke flashback. Baby Rexha komt eraan met New Religion en deze van een jaar of 6 geleden. Hier is The Subs met I Wanna Dance Again.

0: Mos, schat, nu is het genoeg.
1: Mos, schatje, toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
4: Toonaangevend in zelfklevend.
3: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
5: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek, Poppel.
6: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
7: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
7: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
7: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
7: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
7: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 2008.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beersen, Lille, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM. Jouw radio.

Martin Garrix was dat, een Repeat It, Repeat It. Ja, zet dat nog maar eens even in herhaling. Colby Calais was er ook bij met Bubbly. En hier is Damiano David, Born with a Broken Heart. Ah.

0: meer komen met nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
7: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
8: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
7: Wie?
6: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
7: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
6: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
7: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
6: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
9: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio?
10: Mail dan
9: reclame@radionoorderkempen.be.
10: Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

The Max was dat en The Thing I Love met Andy Grammer. Lady Gaga en Applause was er ook bij. En Alok, die hebben we nu voor je met I Did It All By Myself. Voilà, dat komt allemaal dik in.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
2: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
1: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
2: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
1: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
3: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
4: Het is 9

Maxime was dat, en hoe dan ook met de Babit. Goedemorgen, 9 uur geweest hier bij Radio Roderick. De topic hoor je zo meteen na het nieuws. Dus eerst tijd voor de hoogtepunten. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt-het-vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge Rode Duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de Duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag volgt er regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bingbop met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Pinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.pinkpop.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
5: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
5: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be.
6: Haha! Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beerse, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.

0: of verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
5: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoet, zuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten.

Sawadika. U bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai De Wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be

Teddy Swims was dat, Mr. Know It All, ja. Yeah. En Icona Pop, I Love It, met Charlie X was er natuurlijk ook bij. Wie weet wat hij weet? Ah, het is blijkbaar Dimitri Vegas en Like Mike, and she knows. She knows.

Madonna, nog lang niet op pensioen. Nee, die maakt nog plaatjes, alhoewel ze het niet alleen deed hier, samen met Sabrina Carpenter. Leuke combinatie wel. Bring Your Love was dat. En wij gaan naar 10 uur met Jeet Stowe, The Eyes Closed. Time is

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
2: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.

Morning was dat met Meteor. Niet nodig, het is nergens voor nodig, beste vrienden. Goedemorgen allemaal. Wij hebben zometeen Revlon Lane voor je met Love Me Not. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt het vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge Rode Duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de Duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
3: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
0: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets.

0: Deze flashback kwam uit 2016.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
2: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
1: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergolas die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
2: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
1: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
3: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

To Fabiola met Everywhere I Go, samen met Nils van Zandt. Die zal wel gezorgd hebben voor een stevige remix erin. Ja, we gaan naar 11 uur en Shawn Mendes zit nog met When You're Gone. You know.

0: Mos gaat nu eens genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
5: Eindelijk een job die echt bij me past.
4: Dus je bent echt content?
5: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
4: Oh, dat is interessant.
5: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
6: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
7: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
6: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
7: Of kijk op husklus.be.
6: Husklus. Sterk in platte daken.
7: En nu ook groots in kleine klussen.
8: Het is 11 uur.

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt het vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge Rode Duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de Duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag valt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekker Trek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramendeuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers? Wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen hete living meer?
5: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
6: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice. Het

assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
1: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
3: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
0: Het is 12 uur.

0: op dit uur nieuws uit onze regio.
1: Een halve eeuw nadat een groep pioniers vanuit de CM een dagcentrum uit de grond stampte voor een 40-tal volwassenen met een beperking, heeft Muilenberg Internaut grote plannen. Er komt een nieuwbouwproject in de schaduw van het Speelkaartenmuseum en de akte is inmiddels ondertekend voor de aankoop van een pand aan de Gratakker. We kiezen voor een project waarbij de cliënten deel uitmaken van de wijk en niet het gevoel krijgen dat ze in een instelling verblijven, zegt directeur Ine Roeland. De gemeenteraad in Beersen heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van 3 bestelwagens voor de Groendienst en de Wegendienst. Het is de 2e keer dat het dossier op de gemeenteraad komt, omdat er na de eerste oproep in maart van dit jaar geen offertes werden ingediend. Om verschillende redenen wordt er gekozen voor bestelwagens op diesel, schrijft schepen Ingrid van Genechten. Elektrische bestelwagens kunnen we niks mee, niet geschikt. Want wanneer er een hoog laadvermogen is en een groot trekvermogen nodig zijn, dan leveren die elektrische dingen helemaal niet genoeg energie. Laat dat duidelijk zijn.

0: Turnhout. Pink Pop. Met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre. En Jet van der Steen.

0: Brasse Ondernemers in Spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beerse, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. Ja, u bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissers, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en

0: degelijk vakwerk.
1: Alles, dit is doen is volgt, Jan.
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stessens, telefoon.
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
3: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus. Sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.

0: vooruit. We zijn er alweer aan begonnen, beste vrienden. Een bijzonder goede middag allemaal en welkom in een alweer nieuwe aflevering van 1-4 Radio. Je luistert naar Radio Noorderkempen en wij draaien ze heel veel hits. Hè. Over hits gesproken, we begonnen met de nieuwe hit van Camille en die heet Nu dat je weg bent. En zo werd het 1:02. Heel veel hits, dus na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De oorlog in het Midden-Oosten zou zich in een beslissende fase bevinden. Na een wapenstilstand van 2 maanden vallen Iran en Israël elkaar sinds gisteravond weer aan. De Israëlische premier Netanyahu heeft vanochtend zijn veiligheidskabinet samengeroepen. Iran legt de verantwoordelijkheid bij Amerika en waarschuwt voor de gevolgen van de vredesgesprekken. Wie solliciteert met een buitenlands klinkende naam krijgt 29% minder positieve reacties, blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Opvallend genoeg speelt die discriminatie minder op de huurmarkt, zo zeggen sommigen. In Frankrijk is de 67-jarige zanger Patrick Bruel opgepakt. Zeker 30 vrouwen beschuldigen de zanger van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen de zanger van de hit Cassé la Voix. In de ronde van de Auvergne-Rhône-Alpes zijn de renners bezig aan een loodzware tweede etappe van 237 kilometer. Onze landgenoot Ramses de Bruyne startte vanmiddag alvast in de groene trui. En Florentino Perez volgt zichzelf op als voorzitter van Real Madrid. Hij begint aan zijn 8e mandaat tot 2030. Het weer dan vanmiddag en vanavond grijs en trekt er vanaf de kust geleidelijk regen over het land. Temperaturen rond 23 graden, dat is wel zacht. Morgen een pak frisser bij 17 graden met hier en daar pittige buien.

Ja, ik vind het een wondermooie hit, hè? Deze nieuwe hit van Bruno Mars met Risk It All. Net hiervoor Marshmallow en Khalid met Numb. En dat nummer kwam uit 2022. Ik heb zometeen Alex Warren voor je klaargezet met Fever Dream. Dat na deze Elok en Kenny Dope. Dit is nog eens Deep Down.

0: gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
5: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
7: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
5: Salon, kast of boxspring.
7: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
5: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
5: En superkwaliteit.
7: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
5: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
5: Open op zondag, maandag gesloten.
8: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe container. Park te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

Rexha en Faithless waren dat met de New Religion, meest recente hits. En Kate Ryan met Désenchanté uit 2002 uiteraard. Net hiervoor, het originele kwam van Mylène Farmer uit 1991. En zo werd het 6 minuten voor 13:30 hier bij jouw nummer 1 hit radio. Met zometeen Aaron Blommaert met de nieuwe hitsingle Tranen van Goud. Na deze David Guetta en Sia. Dit is Beautiful People.

0: al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.

veelste hit op een rij voor deze Terry Swims, hè. Mr. Know It All was dat. En Taka Bro met Takata uit 2012, de zomer in van dat jaar, net hiervoor, hè. En het was trouwens de flashback. Zometeen muziek van Camerads na deze Medusa en Dermot Kennedy.

van Cam Red dus met Be Mine. En Medusa en Dermot Kennedy met Paradise uit 2020 net hiervoor. We gaan ondertussen naar het tijd zijn van 2 uur. En dat doen we nog met Dermot Kennedy met Power Over Me. En ook nog met Madonna en Sabrina Carpenter doen we dat. Hun nieuwe hit Bring Your Love. Tot zometeen.

0: U het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
1: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
0: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
1: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
0: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar alleen. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
6: en jij kan weer ademen.
7: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
7: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
7: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
8: Het is 2 uur.

0: Het is ondertussen 2:02 geworden met Offenbach, met Miles Away. En zo zijn wij eraan begonnen. Een hele goede middag en welkom in het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Dit is Radio Noorderkempen. Heel veel hits, ze komen eraan na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Amerikaans president Trump roept Israël en Iran op om de onderlinge aanvallen onmiddellijk te staken. Hij reageert daarmee op de zware escalatie van gisteravond. Iran viel Israël aan na een wapenstilstand van 2 maanden, waarna Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran heeft de escalatie sowieso gevolgen voor de onderhandelingen met Washington. De Israëlische premier Netanyahu bracht vanochtend zijn veiligheidskabinet bijeen. Bij een grote drugsrazzia in Brussel heeft de politie een grote slag geslagen. Tijdens een huiszoeking eergisteren werd 17 kilo marihuana, 1,5 kilogram cannabis en meer dan 34.000 euro cash in beslag genomen. 1 man is opgepakt en intussen ook officieel aangehouden. In het Vlaams-Brabantse Glabbeek zijn vanochtend 1500 varkens omgekomen bij een zware stalbrand. 1200 andere dieren konden worden gered. Het vuur is intussen onder controle. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak. Op de Filipijnen is de tol na de zware aardbeving van vanochtend opgelopen tot 32 doden en 134 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er zijn nog 12 mensen vermist. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op en adviseert België ter plaatse om zich te registreren via Travelers Online. In het voetbal mag de Deense speler Christian Eriksen binnenkort het ziekenhuis verlaten. De 34-jarige Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne na een nieuwe hartstilstand. Wat dit betekent voor zijn carrière is onduidelijk. Vanmiddag en vanavond trekt er vanaf de kust regen over het land. Het is wel 22 graden vandaag. Morgen wordt het minder zacht, zo'n 17 graden, en de kans op buien wordt nog groter.

Zo de winnaars van het Eurosong Festival 2026. Deze Dara nog eens met Bangara. En Zoe Wies met Control uit 2020. Net hiervoor. Dat bij jouw nummer 1 hit radio. Zometeen Somber met Home Wrecker. Hun meest recente hits na deze One Republic. Dit is I Ain't Worried.

0: Franse ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Is hier precies een oven?
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rondluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een hete living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
5: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen. Lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
6: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
7: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
7: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
7: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
7: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
7: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

De nieuwe hitsingle was dat van Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. En The Chainsmokers en Daya met Don't Let Me Down uit 2016, net hiervoor. En zo werd het 3:04. Ik heb zo meteen Meteor en zijn nieuwe hit Nooduitgang. Na deze Kaigu en One Republic. Dit is Chasing Paradise.

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

recente hit was dat van Milky en Mulgrap met Just The Way You Are. En Pink met What About Us uit 2017. Geweldige flashback, hè? Net hiervoor bij Radio Noorderkempen. Een hele goede middag en fijn dat je nog steeds erbij bent, beste vrienden. Er komen nog heel wat hits op je af. Onder meer zometeen de nieuwe van Cameron Whitcomb na Lost Frequencies.

single was dat van Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En Lost Frequencies en Matthew Koss met Don't Leave Me Now uit 2020, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 3 uur doen we nog met Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan. En ook nog met Red Sebastian doen we dat en zijn nieuwe hit Champion. Tot zometeen.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Hé, hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè. Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
5: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus, sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen. Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
8: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
8: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
8: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
9: Het is 3.

0: Muziekje was dat van Jelly Roll in zijn nieuwe hit I'm Good. Tot 3:03. Een hele goede middag. En welkom nog steeds in het derde en meteen ook laatste gedeelte van 1-4 Radio. Je luistert nog steeds naar Radio Noorderkempen. Heel veel hits, ze zijn onderweg, beste vrienden. Maar nu eerst, zoals je van ons gewoon bent, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Rode Duivels zijn vertrokken naar het wereldkampioenschap voetbal. Hun toestel is opgestegen in Zaventem met bestemming Seattle. De vlucht duurt 12 uur. Aanvoerder Yuri Tielemans zegt inmiddels dat de spelers de lange tijd aan boord makkelijk zullen doorkomen. Bij aankomst moeten de Duivels nog enkele uren wakker blijven om de jetlag tegen te gaan. Volgende week maandag spelen ze hun eerste groepsmatch tegen Egypte. De Amerikaanse president Trump roept Israël en Iran met klem op om de wederzijdse aanvallen onmiddellijk te staken. Na een wapenstilstand van 2 maanden laaide het conflict gisteravond weer op. Iran legt de verantwoordelijkheid bij de Verenigde Staten en waarschuwt dat de escalatie zware gevolgen heeft voor de lopende vredesgesprekken. Op de Filipijnen zijn na de zware aardbeving van vanochtend al 32 doden en ruim 135 gewonden geteld. Er zijn ook 12 vermisten. Buitenlandse Zaken adviseert België ter plaatse om zich te registreren via Travelers Online. In Denemarken meldt de voetbalbond dat Christian Eriksen het ziekenhuis snel mag verlaten. De 34-jarige middenvelder kreeg gisteravond tijdens een oefenmatch weer eens een hartstilstand. Het is onduidelijk wat dat betekent voor zijn verdere carrière. Het weer tot slot vanmiddag en vanavond grijs en trekt er vanaf de kust. Geleidelijk regen over het land, 23 graden. Morgen een pak frisser met pittige buien, 17 graden dan.

Dead was dat van Olivia Rodrigo met Drop Dead en DJ Lysias en Armin Pohl met Hope uit 2021, net hiervoor. Ik heb zometeen Shakira voor je met Zoo, dat na deze Billie Eilish. Dit is ze nog eens met Lunch. Okay.

0: wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Brinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.brinkpop.be.
2: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
3: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
2: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
1: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
4: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
5: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
5: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
5: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Radio Noorderkempen met Just Day, Jack Style en John met Turn the Lights Off. En Nicky Jam en Enrique Iglesias met El Perdón uit 2015. Net hiervoor, hè. Het is 4:04 geworden. Het is maandagmiddag 8 juni 2026. Hè, met Enter en 54 Ultra onderweg met Talk to You. Na deze Coldplay en Burna Boy en Little Sims. Dit is We Pray.

0: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodige vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.

maandag gesloten. U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

Ja, het is momenteel heel lang geleden dat we van deze man nog eens iets hebben gehoord. Laat staan dat hij in de wekelijkse Ultra Top 50 ging verschijnen. Maar het is eindelijk nog eens gelukt. Hè. De nieuwe hit van Robin Schulz was dat met Better Times. Net hiervoor Ariana Grande met No Tears Left to Cry uit 2018. Dit is muziek van Shaboozie.

Jennifer Lopez en David Guetta. Geweldige hit, hè? Save Me Tonight. En Shaboozy met A Bar Song Tipsy uit 2024. Net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 4 uur. En dat doen we nog met Bazaar, met Geef Mij Alles. En ook nog met Widem Temptation en Smash In Two Pieces met Somebody Like You. Maak er voor de rest nog een hele fijne maandagmiddag van. Stay.

0: de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwash plezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleuken 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
5: Het is 4.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods, zegt het parket van Brussel. Maar die zoektocht die is bijzonder moeizaam. Bij de brand afgelopen weekend vielen al zeker 2 doden, maar dat kunnen er meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand ontstond is onduidelijk. Iran zegt dat het stopt met zijn aanvallen op Israël. Ze waren een vergelding voor de Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Iran waarschuwt wel dat als die aanvallen verder gaan, het nog harder zal terugslaan. En volgens het Libanese staatspersagentschap zijn er intussen ook al nieuwe aanvallen geweest. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Het Israëlische leger zegt ook dat het voorbereid is op een langere oorlog met Iran. Amerikaans president Trump riep beide landen vanmiddag op om de aanvallen over en weer uiteindelijk te stoppen. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van 12 uur. In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze zullen dan nog enkele uren moeten wakker blijven om de jetlag zoveel mogelijk te verteren. Over exact een week spelen de Duivels dan hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust, 23 graden. Morgen en de volgende dagen zon en buien, die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer, zondag halen we 25 graden en meer.

0: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak
6: en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
7: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
9: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekker Trek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.

0: die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rondluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen in één.
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Hé, hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè. Daar heffen we het glas op.
6: Eindelijk een job die echt bij me past.
5: Dus je bent echt content?
6: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
5: Oh, dat is interessant.
6: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: bent.
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
2: Ziet u het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
3: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
2: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
3: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
2: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
5: Husdakbouw wordt Husklus.
6: We blijven sterk in platte daken.
7: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
6: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
7: Of kijk op husklus.be.
6: Husklus, sterk in platte daken.
7: En nu ook groots in kleine klussen.
8: Het is 5 uur.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods, zegt het parket van Brussel. Maar die zoektocht die is bijzonder moeizaam. Bij de brand afgelopen weekend vielen al zeker 2 doden, maar dat kunnen er meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand ontstond is onduidelijk. Iran zegt dat het stopt met zijn aanvallen op Israël. Ze waren een vergelding voor de Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Iran waarschuwt wel dat als die aanvallen verder gaan, het nog harder zal terugslaan. En volgens het Libanese staatspersagentschap zijn er intussen ook al nieuwe aanvallen geweest. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Het Israëlische leger zegt ook dat het voorbereid is op een langere oorlog met Iran. Amerikaans president Trump riep beide landen vanmiddag op om de aanvallen over en weer uiteindelijk te stoppen. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van 12 uur. In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze zullen dan nog enkele uren moeten wakker blijven om de jetlag zoveel mogelijk te verteren. Over exact een week spelen de Duivels dan hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust, 23 graden. Morgen en de volgende dagen zon en buien, die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer, zondag halen we 25 graden en meer.

0: Zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekker Trek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
3: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brassens, in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. De zon komt piepen.

0: draaien. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of migoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. Ja, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Ga je trouwen?
0: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
0: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor al.
0: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: Het is

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Brussel zijn vakbonden, leerkrachten en leerlingen samen voor een nieuwe massabetoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De aanloop was al erg onrustig. In Anderlecht zoekt de brandweer nog altijd naar mogelijke slachtoffers in de uitgebrande loods. De zoektocht verloopt door instortingsgevaar moeizaam. Bij de brand van zaterdag vielen minstens 2 doden, maar de vrees groeit dat de balans nog gaat stijgen. Een school in Lanaken band vanaf volgend schooljaar de fatbike. 10% van de leerlingen komt met zo'n elektrische fiets met dikke banden naar school. En dat zorgt voor chaos in de stalling en gevaar op de weg, zegt de directeur. Het iconische merk Sissimel verdwijnt na decennia uit ons land. Producent Friesland Campina kiest voortaan ook in België voor de internationale naam Chocomel. Israël staakt zijn vergeldingsaanvallen op Iran. Dat gebeurt op nadrukkelijk verzoek van Amerikaanse president Trump. De Israëlische bombardementen op Libanon gaan wel onverminderd door. De Rode Duivels zijn intussen onderweg naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Aanvoerder Yuri Tielemans blikt in elk geval vol vertrouwen vooruit naar het toernooi. Weersverwachting: buien trekken over met kans op onweer van west naar oost. Morgen start zonnig, later nieuwe buien bij hooguit 18 graden dan.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bingbop met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen.

0: Brasse, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beerse, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
1: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet.
2: De ultieme beleving voor je auto.
1: En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Kijken. Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij
6: Echo.
4: Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
7: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
8: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
5: Oh, schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneven Meubelen.
7: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
5: Salon, kast of boxspring.
7: Zwaneven Meubelen heeft het allemaal.
5: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
5: En superkwaliteit.
7: Zwaneven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
5: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwaneven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
5: Open op zondag, maandag gesloten.
8: Het is 7 uur.
9: Radio Noorderkempen.
10: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Politiezone regio Turnhout heeft sinds begin dit jaar al 246 processen verbaal uitgeschreven voor fout parkeren op de Merode-lijn. De gerichte acties van de politie en het stadsbestuur moeten de verkeersveiligheid op deze drukke verkeersader verbeteren. Volgens burgemeester Anaf worden de bezorgdheden van de buurtbewoners hiermee serieus genomen. 50 jaar na de oprichting van het Dagcentrum voor Volwassenen met een beperking kondigt Muilenberg uitbreidingsplannen aan. De organisatie start een nieuwbouwproject nabij het Speelkaartenmuseum en kocht een pand aan de Graatakker. Directeur Roeland benadrukt dat de cliënten via dit project actief deel zullen uitmaken van de omliggende wijk. De herinrichting van de dorpskern in Oud-Turnhout is volledig afgerond en alle straten zijn weer open. De heraanleg focust op een betere verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers, maar brengt ook veranderingen met zich mee. In de straat Dorp tussen de Koning Boudewijnlaan en de Steenweg op Zevendonk geldt voortaan tweerichtingsverkeer. Wel blijft de doorgang ter hoogte van horecazaak Rainbow permanent dicht voor doorgaand verkeer.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
3: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
5: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
6: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
6: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, Trespa of sidings.
6: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
6: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
6: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
7: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

0: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen eten living meer?
2: Juist, alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens verwacht, Jan!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken, één adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stessens, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
7: en jij kan weer ademen.
8: Het is 8.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Brussel hebben zo'n 2500 mensen weer betoogd tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De betogers klaagden ook het harde politieoptreden van de afgelopen dagen aan. Een opvallende aanwezige was de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. De mars zelf verliep sereen, maar voor en na de betoging brak er zwaar geweld uit aan het Centraal Station. Relschoppers staken onder meer deelsteps in brand en zochten de confrontatie met de politie. In het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 gezinnen zonder stroom na een zware brand in een transformatorstation. De politie vermoedt kwaad opzet. De feiten doen denken aan een eerdere sabotageactie door een extreem linkse groepering in Berlijn. De schade loopt in de miljoenen euro's. Voormalig rode duivel Divo Origi zet op 31-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière. Origi werd wereldberoemd als tienerrevelatie op het wereldkampioenschap van 2014 toen hij scoorde tegen Rusland. Later won hij met Liverpool de Champions League. In het wielrennen wint de Deen Anton Chamich de tweede etappe in de ronde van de Auvergne-Rhône-Alpes. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen sprintte knap naar de derde plaats. Er trekken vanavond nog buien over het land met kans op onweer. Die buien trekken van de kust naar het centrum van het land. Morgen start vrij zonnig, maar later nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is een pak frisser dan vandaag.

0: wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Brinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.brinkpop.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Oh schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
7: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
8: Maar ik zal een keer een spotje rond inspreken van Dakwerken Hendricks.
7: Wie?
6: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
7: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
6: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
7: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
6: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
9: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie, bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach.

Fresh Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken. En daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
7: Eindelijk een job die echt bij me past.
6: Dus je bent echt content?
7: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
6: Oh, dat is interessant.
7: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
8: Het is 9.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Brussel hebben zo'n 2500 mensen weer betoogd tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De betogers klaagden ook het harde politieoptreden van de afgelopen dagen aan. Een opvallende aanwezige was de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. De mars zelf verliep sereen, maar voor en na de betoging brak er zwaar geweld uit aan het Centraal Station. Relschoppers staken onder meer deelsteps in brand en zochten de confrontatie met de politie. In het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 gezinnen zonder stroom na een zware brand in een transformatorstation. De politie vermoedt kwaad opzet. De feiten doen denken aan een eerdere sabotageactie door een extreem linkse groepering in Berlijn. De schade loopt in de miljoenen euro's. Voormalig rode duivel Divo Origi zet op 31-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière. Origi werd wereldberoemd als tienerrevelatie op het wereldkampioenschap van 2014 toen hij scoorde tegen Rusland. Later won hij met Liverpool de Champions League. In het wielrennen wint de Deen Anton Chamich de tweede etappe in de ronde van de Auvergne-Rhône-Alpes. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen sprintte knap naar de derde plaats. Er trekken vanavond nog buien over het land met kans op onweer. Die buien trekken van de kust naar het centrum van het land. Morgen start vrij zonnig, maar later nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is een pak frisser dan vandaag.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Brussel hebben zo'n 2500 mensen weer betoogd tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De betogers klaagden ook het harde politieoptreden van de afgelopen dagen aan. Een opvallende aanwezige was de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. De mars zelf verliep sereen, maar voor en na de betoging brak er zwaar geweld uit aan het Centraal Station. Railschoppers staken onder meer deelsteps in brand en zochten de confrontatie met de politie. In het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 gezinnen zonder stroom na een zware brand in een transformatorstation. De politie vermoedt kwaad opzet. De feiten doen denken aan een eerdere sabotageactie door een extreem linkse groepering in Berlijn. De schade loopt in de miljoenen euro's. Voormalig rode duivel Divo Origi zet op 31-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière. Origi werd wereldberoemd als tienerrevelatie op het wereldkampioenschap van 2014 toen hij scoorde tegen Rusland. Later won hij met Liverpool de Champions League. In het wielrennen wint de Deen Anton Chamich de tweede etappe in de ronde van de Auvergne-Rhône-Alpes. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen sprintte knap naar de derde plaats. Er trekken vanavond nog buien over het land met kans op onweer. Die buien trekken van de kust naar het centrum van het land. Morgen start vrij zonnig, maar later nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is een pak frisser dan vandaag.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Aartselaar onderzoekt de politie een geval van zwaar geweld op een lijnbus. Op social media circuleren schokkende beelden waarop te zien is hoe een tiener hardhandig wordt geslagen en gestampt, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het incident gebeurde vorige week maandag, waarna het slachtoffer 2 dagen later aangifte deed. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans gebracht. Zangeres en presentatrice overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De federale politie heeft samen met de Nederlandse en Duitse diensten extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Het doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben duizenden mensen betoogd uit ongenoegen over de moord op de 11-jarige Liana. Velen vinden dat het Franse gerecht gefaald heeft door de 41-jarige hoofdverdachte, een bekende zedendelinquent, niet eerder op te pakken. In Indonesië is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitholoog Philippe Verbeelen. Britse wetenschappers ontdekten dat de 15 jaar oude opnames niet van een bestaande vogel waren en dopen de nieuwe soort de vrolijke waaierstaart. Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.